0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Radio Land van Waas.
1: Hits en classics.
0: Dit is Radio Land van Waas. Dit is de week van de jaren 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: This is a test of the emergency broadcast system.
2: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
3: Dat kun je gewoon niet fret worden.
4: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
5: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
4: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
5: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
6: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03-458-09-99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail

0: En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
1: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
0: De Rode Duivels spelen vanavond hun tweede groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maxima tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Serge van Brakel.
6: Serving my universe.
2: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Wakker Waaslander Weekend op deze zondag 21 juni. Niet zomaar een dag, want het is vandaag de dag met de meeste uren daglicht van het hele jaar. En niet alleen dat, het wordt vandaag warm, tropisch warm zelfs, met temperaturen tot 32 graden.

Als je Axel Red eens live aan het werk wil zien, dan kan dat. Ik geef je enkele data mee. De Lokerse Feesten, daar is ze op 31 juli. In de Roma, dat is in Borgerhout op 26 november. En de Ancien Belgique, dat doet ze op 29 november van dit jaar in Brussel. En dit is WAM.

0: Radio Land van Waas.
1: Waaslands beste muziekmix.
0: Dit is Radio Land van Waas. Dit is de week van de jaren 80 en 90.
2: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s.

Mariah Carey hoorde je hier bij Radioland van Waals met Emotions. En we zijn nog steeds bezig met de week van de jaren 80 en 90. En dit komt uit 1989. Musica E van Eros Ramazzotti.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: kussen is en blijft nog steeds gezond. En als we het aan Debbie Harry vragen, het liefst op zijn Frans. Wie zijn de bekende jarigen van vandaag, 21 juni? Wel, Meredith Baxter, die wordt er 79. Michael Gross, die we kennen uit Family Ties, die wordt er eveneens 79. Ex-profvoetballer Michel Platini, die wordt er vandaag 71. En Ray Davies van de Britse popband The Kings, die wordt er 82.
1: Matter in a club down an old soul home while you drink champagne. It is just that terrible life. She walked up to me and she asked me to dance.

Lutricia McNeil, een tijdje geleden dat we die nog hoorden, zij kwam even vertellen over haar kant van de stad. En met Black and Wonderful Life en deze van Milli Vanilli, Girl, You Know It's True, gaan we

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via het platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador aan nieuwkomer Curaçao.

0: kilometer, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
1: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
0: De Rode Duivels spelen vanavond hun tweede groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maxima tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks, elke zaterdag.

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Serge van Brakel.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

dag met het meeste zonlicht. Met andere woorden, vanaf morgen worden de dagen weer net iets korter. Maar vanavond is er ook voetbal. Om 21 uur Belgische tijd wordt er afgetrapt in het SoFi Stadium in Los Angeles, waar de Rode Duivels het zullen opnemen tegen Iran in een tweede groepswedstrijd op het WK.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Vandaag, zondag 21 juni, kan je alle toeristische troeven van de stad Sint-Niklaas gratis ontdekken. Maak kennis met plaatsen die je nog nooit bezocht. Met een wandelkaart vul je al gauw een hele dag. Aan de infostand van toerisme op het Stationsplein kan je tussen 10 uur en 16 uur je gratis een wandelkaart halen. Bezoek op eigen houtje de bekende en de minder bekende plekjes en de mooie groene omgeving van de stad. Vandaag van 10 uur tot 16 uur. De Reinhardtkring Daknam stelt voor de Vossenstreken Escape Room van 10 juli tot 31 augustus. Info is te vinden op www.reinhardtkringdaknam.be en van 10 juli tot 31 augustus zal die Escape Room op verschillende dagen geopend zijn, zodat jong en oud de uitdaging kunnen aangaan. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park, want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be.

0: 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.

Céline Dion, It's All Coming Back To Me Now. Trouwens, Céline Dion maakt in september haar lang verwachte comeback op het podium. Ze start op 12 september met een reeks concerten in de Paris La Défense Arena, waarmee ze voor het eerst sinds haar gezondheidsproblemen opnieuw live zal optreden. En dit is Booker Newberry III en Love Town.

Rounded House was dat met It's Only Natural. We gaan stilaan afronden wat deze wakkere Waaslander betreft dit weekend. Geniet nog van al de hits uit de jaren 80 en 90, want die zijn hier nog lang niet gedaan. Zelfs vanavond hebben we de zachte zijde aangepast en je hoort alleen de beste ballads uit de jaren 80 en 90. Veel plezier daarmee en nog een hele fijne zondag. En vergeet vooral niet te supporteren voor onze Rode Duivels straks.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de derde overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
2: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
1: De Rode Duivels spelen vanavond hun tweede groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maxima tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
3: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
4: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
5: Denk ramen en deuren.
4: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
5: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
6: This is a test of the emergency broadcast system.
7: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador aan nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de 3e overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
2: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
1: De Rode Duivels spelen vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maximaal tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
3: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink ramen en deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Bart van Laren.
5: Serving my universe.
6: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Misschien is het ook jouw meest geliefde track van het album Flesh and Blood van destijds van Roxy Music. En blijft toch wel een mooie klassieker op de radio, deze Same Old Scene. En bevalt het je een beetje, 80s en 90s van de voorbije week? Je mag het ons eens laten weten via info@rlvw.be. Goedemorgen trouwens, 21 juni op de kalender. Tot 2 uur zijn we samen met nu muziek uit 1997 van Texas. Say What You Want. Goedemorgen.

Twee decennia, boordevol goede muziek. En dit kwam uit 1986. Je kon nog eens meezingen met Sly Fox en Let It Go All The Way. Meer komt eraan zo dadelijk van Jasmin, Meisjes aan de Macht. En deze van de Commodores, Lady, You Bring Me Up.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Misschien wil jouw jeugd wel in jaren 80 of 90 of zo'n beetje van de twee. Dan geniet je natuurlijk van deze muziek. Phil Bailey en Little Richard was dat met Twins uit 1989. Een eerste triple throwback. We houden het in die jaartallen ook. We gaan naar 1995. 10 april 1995 lost Andrea Gassi Pete Sampras na 82 weken af als nummer 1 op de wereldranglijst der tennisprofessionals. De Amerikaan moet die positie na 30 weken weer afstaan aan zijn landgenoot. Van sport schuiven we de muziek in. 3 platen uit 1995. Gompi, die zit er ook nog eens bij. En deze van Nicky French. The Total Eclipse of the Heart.
1: Triple throwback. Triple throwback.

Vandaag, zondag 21 juni, kan je alle toeristische troeven van de stad Sint-Niklaas gratis ontdekken. Maak kennis met plaatsen die je nog nooit bezocht. Met een wandelkaart vul je al gauw een hele dag. Aan de infostand van toerisme op het Stationsplein kan je tussen 10 uur en 16 uur je gratis een wandelkaart halen. Bezoek op eigen houtje de bekende en de minder bekende plekjes en de mooie groene omgeving van de stad. Vandaag van 10 uur tot 16 uur. Van zaterdag 4 juli tot en met maandag 21 juli strijkt de zomervoor neer op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hier kan je naar hartelust uitleven op de verschillende attracties en genieten van heerlijk kermislekkernijen. Tijdens de zomervoor organiseert de stad ook dit jaar een prikkelarm moment. En dat is op maandag 13 juli vanaf 3 uur tot 6 uur. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be.

0: Bij die plaat van Gompi moest er eigenlijk zo'n beetje gebiept worden. Who the fuck is Alice? Je hoorde Gompi uit 1995. En ook Gangsta's Paradise, daar gingen we nog eens op bezoek met Coolio en LV. 24 augustus 1995, een datum onder massale mediabelangstelling, want dan wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd. Zondagochtend, Land van Waas op deze 21 juni, met meer muziek. Orchestral Maneuvers in the Dark, ken je deze nog? Forever Live and Die.
1: De week van de jaren 80 en 90.

hoe de 90's toch wel konden verschillen. De Eurodance kennen we, 1993, BFI met Why Not Jazz. Maar ook een beetje rustiger kon in de jaren 90, 1998. Dit is Close to You. Baby.

Baby Don't Go, drie woorden die je denkt, maar niet uitspreekt wanneer je favoriete collega bijvoorbeeld met pensioen gaat. Dat was Close to You. We bewegen ons sierlijk naar het nieuws van 12 uur, bij voorkeur in een gymnastiekpakje. Het is Olivia Newton-John en Physical.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marken, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. Vier verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk.

0: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
1: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio Land van Waals.
0: If it's smooth, funky and soulful, it's Soul Tracks. Stay tuned for more.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Bart van Laren. Serving
3: the universe. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

propvol met die schitterende klassiekers. De week van de jaren 80 en 90, daar zit je met ons in. En dit was nog een nummertje van Chic, de groep die destijds een beetje afstand wou nemen van het etiket Discoband, met dit nummer Rebels Are We. Zo zitten we in het tweede uurtje, welkom erbij. Er is muziek onderweg van Visage naar deze van Elton John. Can You Feel the Love Tonight? Smakelijk eten trouwens.

stop wit en zwart maar eens in de mixer en dan krijg je grijs visage met Fade to Grey uit 1981 hier bij Land van Maas. Ik was hier even aan het kijken, jaren 80 en 90 over zijn totaal bekeken, wat de hoogste en laagste temperatuur gemeten is. 37,4 was de hoogste temperatuur in Vlaanderen op 4 augustus 1994 in Kleine Brogel. En de laagste temperatuur in Vlaanderen moeten we gaan zoeken op 12 januari 1987 gemeten in het Zwin in Krokkeheist. Dat was toen min 16,9 graden Celsius. En wat zeggen de weerkaarten vandaag? Vandaag zonnig en zeer warm met maximaal tot 33 graden. Ook de komende dagen blijft de hitte aanhouden. Met maandag 30 tot 35 graden. En woensdag en donderdag lokaal zelfs 36 graden. We gaan richting tweede triple throwback voor vandaag. Met muziek van Simple Minds, Paula Abdul. Opposites Attract komt er nog eens aan. Naar deze Super Freak en Rick James. She's

0: Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help, Klaartje is in de mosterd gevallen.
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Ik kan je deze week de vraag stellen, was het 80 of 90? Dit was 1982, Simple Minds met Love Song. Zo komen we uit ook in de jaren 80 met onze volgende triple throwback. We zitten bij 18 februari 1985 van datum. In de Zwarte Krottenwijk Crossroads bij Kaapstad in Zuid-Afrika breken bloedige onlusten uit vanwege het plan om circa 70.000 inwoners gedwongen te laten verhuizen. Zeker 16 zwarten worden gedood in gevechten met de politie. We grabbelen in de muziekbak van 1985 en wat vinden we daar? Lune de Miel, ken je die nog? Paradise Mi Amor, dat is voor na deze van The Three Degrees en The Heaven I Need.
1: Triple throwback. Triple.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

0: Dat is helemaal 1985, hè. Dat was onze triple throwback uit dat jaartal met Madonna. Dress You Up With My Love. De gebeurtenissen van 1985, ik pluk er eentje uit. 23 april van dat jaar, het frisdrankconcern Coca-Cola, dat een groot marktaandeel verloren zag gaan aan concurrent Pepsi-Cola, wilde samenstelling van zijn cola wijzigen en de smaken aanpassen van de tijd, dat wil zeggen aanzienlijk zoeter maken. Over de hele wereld worden protesten vernomen. En de smaak van muziek die gaan we niet wijzigen in de week van de jaren 80 of 90. Zo dadelijk Sweet Harmony van Beloved.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

The music sounds great, hoor maar eens hoe mooi ze klinken, de jaren 80 en 90. Janae was dat met Grooving uit 1993. En bij deze zitten we 4 jaar later, 1997, en People.

0: van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Kaluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: This is a test of the emergency broadcast system.
6: Herinner je nog die cassettebandjes? The Walkman. En de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug. Voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang. 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
7: Dat kunnen gewoon niet fraat worden.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Bart van Laren.
8: Serving for you.
9: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

wonder bestaat, of je wacht er misschien nog op. It's a Miracle, je hoorde Culture Club uit 1984. Daarmee mochten we het derde uurtje openen op deze zondag van de week van de jaren 80 en 90. Alleen die muziek hoor je voorbij komen.

mag twee keer raden welke bloemen hij bij had als hij ergens op zoek ging in 1981. A Good Year for the Roses, dat was Elvis Costello hier bij Land van Waas. In de week van de jaren 80 en 90. En de volgende plaats komt uit 1983. Paul Jong, geniet nog eens van deze Come Back and Stay.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: eenvoud, een nummertje van het goede doel. We zaten in 1984, van 80 terug naar 90. We zitten in 1991 met onze laatste triple throwback. Drie platen uit dat jaartal, vooraf gegaan door een weetje. 30 mei 1991, in Zwickau, Saxe, loopt de allerlaatste trabant van de band. Van deze tweetakte auto zijn er in het vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En in het Muziekmuseum van 1991 vinden we muziek van Bette Midler na Mariah Carey en Someday.
1: Triple throwback. Triple throwback.

Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Verspreid over de weekends van 4, 5, 10 en 12 juli vormt de Grote Markt in Sint-Niklaas het decor voor een reeks gratis concerten met een feestelijk aanbod voor een breed publiek. Op zaterdag 4 juli is daar onder andere Best of Belgium Beats, DJ Peter Lutz en ook Top Guns. En op zondag 5 juli The Party Kids, Zita, Belle Perez en ook nog DJ Funkhauser. Meer info op www.ontdeksintniklaas.be. Vandaag, zondag 21 juni, kan je alle toeristische troeven van de stad Sint-Niklaas gratis ontdekken. Maak kennis met plaatsen die je nog nooit bezocht. Met een wandelkaart vul je al gauw een hele dag. Aan de infostand van toerisme op het Stationsplein kan je tussen 10 uur en 16 uur je gratis een wandelkaart halen. Bezoek op eigen houtje de bekende en de minder bekende plekjes en de mooie groene omgeving van de stad. Vandaag van 10 uur tot 16 uur.

0: Bart van Laren.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90.
0: En dit is onze muziek.
1: Alleen maar 80's en 90's hits.

0: Je hoorde daarnet het mooie From a Distance van Bette Midler uit 1991. Evenals uit hetzelfde jaartal Simply Red met Something Got Me Started. 19 oktober 1991 komen in Noord-Italië 2000 mensen bij een aardbeving van 7.0 op de schaal van Richter om het leven. Je ziet ook triestige gebeurtenissen kunnen het jaartal tekenen. Zo dadelijk muziek uit 1986 bij Land van Maas. Level 42 en Lessons in Love. Goed opletten, hè?
1: De week van de jaren 80 en 90.

0: Shanks en Bigfoot met Sweet Like Chocolate. Met muziek zo zoet als chocolade in de week van de jaren 80 en 90. Met nu Tom Jones en Cardigans.
1: De week van de jaren 80 en 90.

Het is er eentje die er nog net bij hoort. 1999, Burning Down the House. Je hoorde Tom Jones in combinatie met The Cardigans hier bij Land van Waas. Meer jaren 80, ook zo dadelijk na 2 uur bij Christian en vanaf 5 uur bij Sandra. En ik ben er volgende week ook graag terug tussen 11 en 2 op zondag voor een nieuwe aflevering. Ik heb deze nog om af te sluiten voor vandaag. Clash uit 1981 en The Magnificent Seven. Dag.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Kaluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Christian Brisson.
5: Serving by you.
2: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

Welkom hier in de week van de jaren 80 en 90. En dit was een absolute nummer 1. En dat in 1983, The Weather Girls, It's Raining Man. Er is vandaag ook het begin van de zomer. We hebben weer heel wat grote hits voor jou. Ikzelf tot 5 uur. En daarna gaan we er gezellig mee door met Sandra ook. En deze mogen we ook niet vergeten, hè? Robbie Williams en Strong.

Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.

Belgische New Wave op zijn best met Nacht und Nebel. Van de dansvloer in Brussel vliegen we nu in een rechte lijn naar een Zweedse studio. Cotton Eye Joe van Rednecks is een Eurodance hit uit de jaren 90. Niemand weet eigenlijk precies wie Cotton Eye Joe eigenlijk was.

Cliff Richards met Carrie. Van een Britse legende schakelen we over naar onze eigen trots uit Diest. Guy Swinne en zijn mannen. De Skeps bracht in 1993 het album Dog Days uit. En deze track She's Jivin' liet horen dat Belgische rock strak en hitgevoelig tegelijk kon zijn. De ultieme soundtrack voor een broeierige namiddag.

0: Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: 'S Ochtends bij het ontbijt.
4: Schatteke, waar is Klaartje?
3: Verstopt in je lunchpakket.
5: Joepie, Klaartje!
3: 'S Avonds in de zetel.
6: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
3: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Het nieuws van 3 uur, dat komt er zo aan op deze warme zondagnamiddag. Ik heb er nog eentje hier. Deze vrolijkheid van Billy Joel.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een recordaantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Christian Brison.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Die vergeten hits, die klinken eens zo leuk. Hè? Dat was niemand minder dan Michael Jackson. Working day and nights. Ook wij werken in het weekend. Een leuke en mooie periode, hè? De jaren 80 en 90. Daar gaan we vandaag extra aandacht aan besteden. Met nu deze van Sugero. Wonderful World. Wonderful World.

een grote hit uit de jaren 90 met een refrein dat zeker blijft hangen. We gaan door naar een legendarische stem uit de Liverpoolse popscene. Je kent hem natuurlijk als de frontman van Frankie Goes to Hollywood, waarmee hij de jaren 80 op zijn kop zette. In 1989 ging hij solo en scoorde meteen een dikke hit met deze Love Train.

Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinaard de Vos moet je in het oog houden. Want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda.

Even kijken, zijn er nog beroemdheden jarig op deze 21ste juni? Wel, Ray Davies is jarig, die wordt er 82 vandaag. En dan ook nog John Terra, dat is een Belgische zanger, die wordt er 75 vandaag.

beats achter deze track zijn geproduceerd door Bobby Orlando. En dat is de man die later ook de vroege sounds van de Pet Shop Boys bedacht. En dit nummer van Eternal was eigenlijk een cover, maar hun versie werd zo populair dat het de enige nummer 1 hit werd voor deze

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren, vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm, met maxima boven de 30 graden.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kun je gewoon niet fruit waren.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
6: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
7: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Christian Brison.
8: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Alweer een vol uur, allemaal muziek uit de jaren 80 en 90. Bijzonder leuke periode. Dat waren de Bengals, die zeker ook een plaats verdienen hier in de playlist. Tijd voor wat rust op een warme zondagnamiddag met Céline Dion.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

band Texas, geleid door Charlene Spiteri, was dat. De bandnaam is overigens rechtstreeks geleend van de soundtrack van de film Paris, Texas, van Wim Wenders uit 1984. Dit nummer was in 1999 de afsluiter van hun gigantische, succesvolle album The Hush. En de heren van Queen die scoorden in 1989 dan weer een gigantische hit met deze track. I'm the Invisible Man.

0: De nummer 1 in hits en classics. Dit is Radio Land van Maas. Dit is de week van de jaren 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.
2: The next train will be leaving from platform.
0: De week van de jaren 80 en 90.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Deze zangeres wilde alleen maar plezier maken en gelijk heeft ze. Dat vrolijke gevoel trekken we rechtstreeks door naar 1988 met een Schotse band die een gigantische eendagsvlieg bleek te zijn. Ze brachten maar één studioalbum uit voor ze met ruzie uit elkaar gingen, maar scoorden wel een tijdloze nummer 1 hit met deze Perfect.

Een nummer met heel wat sfeer, dat is wel het minste dat we kunnen zeggen. Depeche Mode was dat. En de volgende artiest liet zich voor deze prachtige ballad uit 1993 inspireren door het uitzicht vanuit zijn 16e eeuwse landhuis in Engeland dat uitkeek over golvende gerstvelden. Als de zon daaronder ging, dan kleurde het veld goud.

Het nieuws van 5 uur, dat komt er zo aan. En ook Sandra heeft de groothits uit de jaren 80 en 90 zo dadelijk voor u. Bij Leven en Welzijn merken we komende zondag ook weer vanaf 2 uur. En ik heb nog deze. The message is love. Dat is waar. Tot volgende week.

0: L-O-V-E.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren, vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm, met maxima boven de 30 graden.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu
7: Sandra de Moor.
8: Serving the universe.
9: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Een hele goede avond allemaal en welkom op deze zondagavond op Land van Waas. Deze week is het de week van de jaren 80 en 90 met enkel de grootste hits uit die tijd. Ik ben er tot 19 uur. En van Grace Jones met Love is a Drug gaan we naar Eurythmics met I Save the World Today.

Dit was Robert Plant's eerste echte top 40 hit als solo-artiest na Led Zeppelin, Big Luck. Cool and the Gang scoorde een mega-hit in 83. De song heette eerst Dear Mom, maar werd omgevormd tot een liefdesnummer en hernoemd naar Joanna.

0: Ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: te.
1: Eros Ramazzotti op zijn meest emotioneel. Un altra te, een klassieker over liefde die je niet kan vervangen, hoe hard je ook probeert. Lou Gramm groeide op in een muzikale familie. Zijn vader was bandleider en trompetist en zijn moeder was zangeres. Hij begon als drummer in lokale bands, maar ontwikkelde al snel zijn krachtige zangstem. Hij brak door met de band Foreigner en startte een succesvolle solo carrière in de jaren 80. Midnight Blue.

0: Radio Rand van Maas.
1: Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op 3 locaties terecht voor live muziek, straatacts en andere festiviteiten. Het Gravenplein wordt naar goede gewoonte omgetoverd tot festivalterrein voor Beveren buiten. En vanaf 27 augustus komt de Grote Markt tot leven met optredens en activiteiten tijdens Beveren Markt. Een dag later strijkt ook de Grote Cirque neer op het oude Atletiekplein, waar je tot zondag kan genieten van straattheater. In aanloop naar de Grote Cirque vindt zoals de vorige jaren ook Cirque op Tour plaats. Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli trekken de poëtische clown Brusco en het acrobatische duo Love and Salt achtereenvolgens langs Kruibeke, Haasdonk, Calo, Brugt en Melselen. En voor Beveren Buiten kan je tickets kopen via www.beverenbuiten.be. Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaasse Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. De Reinhardtkring Daknam stelt voor de Vossenstreken Escape Room van 10 juli tot 31 augustus. Info is te vinden op www.reinhardtkringdaknam.be en van 10 juli tot 31 augustus zal die Escape Room op verschillende dagen geopend zijn, zodat jong en oud de uitdaging kunnen aangaan.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

Dit nummer van Isabelle A. haalde de hitlijst in België en kende een top 50 notering. Hemels was dat. Color Me Bad is een Amerikaanse R&B-groep uit Oklahoma City. Hun stijl combineert R&B, pop en new jack swing, vaak omschreven als hip-hop doo-wop door hun harmonieën. Hun debuutsingle was meteen een schot in de roos. Ze braken internationaal door met I Wanna Sex You.

Dit nummer is oorspronkelijk van de Rolling Stones en werd geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. Beast of Burden in de versie van Bette Midler. De Britse zanger, songwriter en model Nick Kamen werd eerst beroemd door een iconische Levi's reclame en scoorde daarna hits met onder andere I Promised Myself.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Radio Land van Baas. Hits en classics.
3: Dit is...

Een verborgen parel uit de 89. Zion Jones met Spin Me Around. Zonnige pop met een vleugje reggae en puur feel-good vibes. En ondertussen is het bijna 18 uur geworden. Dat betekent dat we zo dadelijk even uitgaan voor het nieuws. Inner City komt nog langs met What You Gonna Do With My Loving. Maar nu eerst nog Brandy & Monica met The Boy Is Mine. Graag tot straks na het nieuws van 18 uur.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren, vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm, met maxima boven de 30 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu
6: Sandra de Moor.
7: Serving my universe.
2: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Van harte welkom terug bij Tweede Uur met enkel de grootste hits uit de jaren 80 en 90 vandaag. Forever Young van Alphaville was in eerste instantie geen enorme hit. Zeker niet in de Verenigde Staten, maar groeide later uit tot een wereldwijde klassieker. Nu een 90s klassieker met een sterke boodschap. TLC met Waterfalls, over keuzes maken en niet achter gevaarlijke verleidingen aanlopen.

Disco met een warm hart. Carol Douglas met My Simple Heart. Een tijdloze ode aan liefde die blijft, hoe moeilijk het ook wordt. Jenny Zion is een Amerikaanse singer-songwriter die al op jonge leeftijd doorbrak. Je hoort haar nu in een verrassend discojasje. Fly Too High, een hit uit 1979.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas. Gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.

Dire Straits met een knipoog naar The King, Calling Elvis. Joe Jackson is een veelzijdige singer-songwriter en pianist die doorbrak in de New Wave eind jaren 70. Hij staat bekend om zijn mix van rock, pop en jazz. Uitgebracht in 84 als derde single van het album Body and Soul, Be My Number 2.

Een van de grootste Nederlandse rockzangeressen. Anouk met Are You Kidding Me? Hanson is een Amerikaanse poprockband uit Tulsa, bestaande uit drie broers, Isaac, Taylor en Zach. Dit was een belangrijke follow-up naar hun wereldhit Mmm Bop en bewees dat Hanson geen eendagsvlieg was. Where is the love?

0: de jaren 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.
2: Let's do it.
0: De week van de jaren 80 en 90. Wow, dit is Land van Maas. The music sounds great.

Wat een mooie a cappella afsluiter van Blind Date. Met hele mooie harmonieën. Your Heart Keeps Burning. Een echte one-hit wonder met een blijvende groove. Voor Axel Red betekende het haar grote doorbraak in Frankrijk. Het wordt algemeen gezien als de bekendste song van haar. Sensualiteit.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Hier hoor je altijd hits en classics.

Ze wonnen hiermee een Soul Train Music Award voor beste rap single. I Need Love van LL Cool J. En ik zie hier op de studioklok dat het ondertussen bijna 19 uur geworden is. Dat betekent dat ik zo dadelijk van jullie afscheid moet nemen. Straks is er naar alle oude gewoonte natuurlijk de zachte zijde. 2 uur non-stop muziek samengesteld door Serge van Brakel. Michael Jackson komt nog langs met Who Is It? Maar nu eerst nog Like The Way I Do van Melissa Etheridge. Graag tot

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 opeenvolgende dagen van 25 graden of meer en 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten, terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelanwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
2: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
1: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
3: This is a test of the emergency broadcast system.
4: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
5: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
6: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
7: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
8: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
7: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
8: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
6: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
9: Vink, ramen en deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
9: Let's think twice.
10: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Serge van Brakel.

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: Dit is Land van Waas. The music sounds...

0: Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Serge van Brakel.

0: Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Land van Waas.
2: The music sounds great.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
4: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.
3: Radio Land van Waas.
5: It's a kind of magic.

0: 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.
2: The next train will be leaving from platform.
0: De week van de jaren 80 en 90.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: week van de jaren 80 en 90.
1: En dit is onze muziek. Every breath you take.
0: Alleen maar 80s en 90s hits. De week van de jaren 80 en 90.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: De nummer 1 in hits en classics. Dit is Radio Land van Maas. Dit is de week van de jaren 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop. Dit is een nieuw uur.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop. Dit is een nieuw uur.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.